0: even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendom. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendom.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Kijk.
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendom.
1: Klangendom, Luisa.
0: Radio.
1: Kijk.
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendom.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.

0: You let one drop strong and lift your ass so hard you...
1: Dr. Klangendum, I presume. Deze en de volgende aflevering van Dr. Klangendum zijn geheel... Deze en de volgende aflevering van Klangendum zijn geheel aan het werk van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. We gaan nu luisteren naar een klein uur van een mix van haar werk uit de periode 2010-2014. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de Concertzender, dan onder Klangendum nummer 68. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza. We beginnen met Shorts for Radio.

0: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen voor het begin. Dit is Radio Klangendom. Of zoiets dergelijks.
1: Dit is Radio Klangendom.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Kijk.
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendom.
1: Klangendom, Luisa.
0: Radio. Kijk. Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendom. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendom.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.
0: Ja.

Ik ben er niet. Ik kan zo niet spelen eigenlijk. Ik ben er niet voor de kaart te krijgen. Vreselijk.

je de koekoek. Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. Wir wollen den totalen inneren monoloog.

Eén met een idee. Eén met een woord of het woord, maar vooral één met een idee. Niet samen met je idee, maar één, helemaal één met je idee.

alleen ja met je idee, alleen een zoveelste terzijde op jezelf.

woorden, zussen. Snakken. Sst. Navelstaar. Sst. Streektaal. Tuttet. Spraakwater. Sst. Stilte. Nasaal. Labiaal. Dentaal. Palataal. Laryngaal. Gutturaal. Sst. Patovocalisatie. Sst. Sst. Solo spasme. Tuttet. Spasme solo. Tuttet. Stil maar. Scharnier. Schuilplaats. Tuttet. Harakiri. Koest. Koest. Kriskras. Zwijg. Verstaanbaar. Onverstaanbaar. Zwijg. Kwaker. Koest. En tut-tut. Auteur. Mondje dicht. Autoriteit. Mondje dicht. Spatiejugend. Ahoy.

0: Dit is Radio Klangendom. Dit is Radio.
1: Tot volgende week.
2: Dit is Dr. Klangendom. Nou, gaat u zitten. Vertelt u maar even wat de klachten zijn. Ja. Ja. Nou. Ja, nee, ik heb het al gehoord. Ik schrijf mijn receptje uit. En luistert u vooral veel naar Adam Bowman. Ja. Ja, ik heb hier een tapeje. Luistert u maar even. En ik denk dat de klachten dan vanzelf verdwijnen. Ja,